0: sopozola
1: monyuteke netana
0: itako muniru
1: monyuteke netana
0: manyuteke
1: monyuteke netana
0: mbam kwakara
1: manyuteke netana
0: bravo toko
1: manyuteke netana
0: yashifariwo madro.

Kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kujia kuj

Kundo kula kundo gima kundo kula kundo kula kundo kula kundo gima kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kundo kula kund